water groen en goud. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Jansen wil, kom maar dag uit. Kankerbos, Kirkwood, zondagsrevier, Peerster, Colchester, Koegaan. Die wereld wordt nou groener. Ik draai mijn venster op.

mij kan mijn gezin, God, toch bij mij blijven. Kan ik mijn kinders, ze kinders zien, die veel geschied is, wat ik verdien. Wat is uw plan, God, met hier die grond?

0: Leicester FM.
1: As it lijkt, zit het van dag, ik lijk mijn duisterheid, kijk, lijk.

0: beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM weer.
2: Kom ons gebe iemand sê jou weer. Nou nog geen waarschuwings uit vir vandag nie. Kan wel vir jou sê jou minimums en maximums lyk as volg. Plettenberg Baai is op 14, 19, Mkana Grahamstad 12, 25, Mtata is op 10 en 30. Kumani Queenstown 11, 28, ons het Graafrij net op 13, 29, Kraddock 11, 27, Ports and Johns 13, 28, Bishu, Bless You 14, 30, West London, Kugompo 16, 25, dat was Jeffreys Baai op 14, 21 grade, uit die nacht is Spash 14, 28 en dan Port Elizabeth 14 en 23 grade Celsius. Ek heb hier nader aan PE, sê hulle dis gedeeld ek bewolk in die middag en teen vanavond kan dit reën met 'n matig tot vars suidwestelike wind.
3: Volg ons op Facebook @luisterfm.
2: En so begin ons om natuurlijk dames en heren, hartelijke goeiemorgen by hierdie vrijdagse renditie van, yes, jy het om recht genaai die groot back breakfast. Nou voor ons in die dag begin wil ek wel vir jou sê, as jy vandag voel vir jou wat jy swaar is en wil ek vir jy net herinner, moenie moed opgee nie. Jy moet nie vandag uit alles uitfigure, jy hoef ek jy vandag alles te weet nie, jy hoef ek jy te weet vandag, gaan die oplossing wees van al jou probleme nie. Neem dit net een tree op een slag, een asem, een oomlik op een slag. En dan soms kom hoop nie soos een groot wonderwerk nie. Soms is dit net een klein stemmekie binnen in jou, wat sê ek gaan nog een dag probeer. En ek hoop daarom jylle staan vandag dan, onthou moeilike seisoene beteken nie die einde van jou story nie, daar kan nog mooie dinge voorlee. En moet nie net na vandag kyk, hou vas in die Here en die Vader sal vir jou lei op hierdie prachtige vrijdag.

0: Jij is mijn vrijdag elke dag. Wie zond op de bekleiden natuurlijk? Mornay van der Sand. Groot naam dat hij ook voor hemzelf maakt. Een designer van Afrika. En ons langkje is een kwijt, man. Hartelijke goeiemorgen bij die Groenlijk Breakfast. Ik is bij mijn loutsem. Lies had mij alleen gelozen. Dat is horrible. Maar ons gaan op de eerwerk. Ek en jij samen. En zeker maak hier die vrijdag is top of the chance. Absoluut amazing. Nou is amper tijd om te kijken wat gaan alles aan op die internationale dag, dames en heren. Maar onthou, jylle verjaarsdag is belangrijk. Stuur het vir my dier, 0823333667. Op in die 2 oktober, splinter nieuwe maand, want dier werk. Oktober, november, december is klaar. Boom, ba, jaar is voorbij. As jy jouself beloof het, jy geniet die jaar daai nieuwe jaar resolusies doen, kan jylle nou maar wegsit vir die jaar 2027. Ek meen, die cricket wereldbeker is om die draai, die wereldrugby is volgende jaar. Ek kan het so tussendeer. Kan jy jou resolusies werk, ek dink. Anyway, as jy vandag besluit, jy wil een speciale dag maak en vir jouself sê, wie vandag voel baie speciaal, dan kan ek vir jou sê, dit is werelddierendag vir die plaaslewe. Nou, dit is een baie groote, as ek my kinders, of my kind, meerendeel Floikie, en my vrou na plaas toe vat, is die helfte van my tyd daar, om te sê, nee, sit neer, ons kan nie die skaaphuis toe vat nie. My liefie, asseblief, los die varkie, ons kan nie, my vrou, los die gaans. Dit is letterlik hoe my hele dag gaan as ons op plaas is. Hulle wil net die reis toe vat. Which is good, ek het die probleem nie, maar nog steeds. Dan is het ook vandag wereldglimlachdag. Ek love dit, dit is super cool man. Van die mense die mooiste glimlach. Dit is vir my so beautiful man. Met een keer is iemand smile, ek like, hier, man, ek klim soma in jou mond en bly daar. Maar dit rarig, hulle die mooiste glimlachte wat dit vertrek op glans. Jy weet, kinders vooral ook. Dan is het ook kinder wereldmuziekdag. Nou, ek is juist bezig met die liekie, een christelike liekie vir kinders, so ek is nogal baie opgewonde oor daaine, en het is so, so daar is baie songs wat natuurlijk groot is, en jy kan het keer, ek weet vader Abraham was nogal een grote gewees, so rikkie terug, want daar in gejolle, dit was lyfie ook van Bernice West, en dan die normale animaties wat ons kyk, wat die liekie so na skele afgedruk word, pretty much die selle ding. Maar ja, nou is omtrent jou internationale dag, 23 minuten net aan die tyd van 6, goeiemorgen!
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.
3: Hakuna Matata.

0: Come on, man, is daar in die vibe kreeg Hakuna Matata. De 26 minuten net na die tijd van 6 hier bij mijn luisterstatie. Goedemorgen. Ik hoop jullie dan super special. Hakuna Matata vannacht, man. Hakuna Matata. It means no worries for the rest of your days. Come on, man. Ons maak hem lekker op die vrijdag. Ik denk, ach, is maak het niet speciaal, man. Als jullie liekjes heet en onthoud, het is vannacht. Die Ian Jackson, stuur het vir ons dier 082-333-667. As jy, 2 Afrikaans, 2 Engels, 2 Afrikaans en 1 Engels, as jy 2 Afrikaans, 2 Engels, just drop it down, man. Kom ons drop it like it's out, ons maak het lekker. En ons speel het dier. Verjaarsdagboodskapies, al die lekker dinge, appel.
1: Van boer, loop nie dier my are.
0: So ja, stuur het vir ons dier, kom ons gaan kyk wat sê appel.

Erasmus, it looks like a lady. Oh, glam it, man. Nee, ja, dat is het einde van jullie verjaardag. Boodskapjes in verjaardag van mensen wat al naam gemaakt het en allerlei belangrijke lekker dingetjes. Maar die mannen loop lekker dier, so dit is verjaardag tijd. Ik zie jullie stuur het al klaar dier. Jullie maak mijn hart voor mij blij, want jullie maak mijn werk voor mij redelijk baie makkelijker als jullie al zo vroeg aan die gang is. Which I just love. We sê dan, I love efficiency. Maar ja, ons gaan deurwerk, het is vrijdag, man, is die 2 oktober, ding al op lekker. Gloor het op gloor het nie, is een maand weg van ons stemmerij af, natuurlijk. So die municipale verkiezing is een maand weg. En dames en heren, gaan stem. Stem met jou hart, stem met jou kop, stem met jou gewete, stem vir jou kinders, stem vir die volgende geslag, maar moet nie by die huis sit en sê vir jouself, ek het nie nodig om my stem te gebruik nie, want eendag gaan jou kinders vir jou vra, papa, mama, wat het jy gedoen? En dan hoop ek jy kan sê, mama, kind, ek het my stem gebruik, ek het my kant gedoen. Jy weet, op die einde van die dag, dames en heren, sit ons by die huis en ons klaar oor allerhande dinge wat aangaan in ons municipaliteite. As dit nou is kragprobleme of terwyl waterpaaie maak die saak wat nie, kan ons nie by die huis sit en ons sê heel tyd, oma, dit, ons kan nie, ons moet stem. Gaan trek jou ex-maakste spot op die plek waar jy dink dit moet wees vir die municipale verkiesing en kom ons maak ons metro beter, kom ons maak ons land reg. So asjeblief, jylle gaan uit en gaan kry jouself reg vir die stemmerij, ek weet is een vakantiedag, maar ons dink ons kan hy braai maar een kant toe stoot, net om seker te maak dat ons gaan stem, man, is baie belangrijk om so te maak, asjeblief, gaan uit, gaan stem, gaan trek jou kruisie, dit is baie belangrijk dat ons dit gaan doen, en nou op die ding van, ja, maar jy weet, as ek nou nie, gaan stem net, Susan, asjeblief, los die koeksisters vir een ochend en gaan trek jou kruisie, en as jy terugkom, dan brag jy met jou koukie vinger tussen al jou Tommy's daar. Maar verder, kom ons maak hem lekker, man. Ons gaan met hierdie na Fat Man toe en hy kan ons dank deertrek na ons verjaarsdag van mense wat al naam gemaakt het. Nou, hierdie sang het nogal baie groot ophef gemaakt. Soveel soele die mannen om in die baar geskreet, pel.

0: mij wel rijden. Natuurlijk is niemand anders als meneer Fatman en hij zegt, ga een beetje door op toe gaan. Nee, betekent keer voel het niet, die ding wil door op toe, man. Je kan het niet bekleinen, het is wat het is. Betekent keer dan voel je, man, die ding wil nou door op toe. Hij is Fatman en natuurlijk sal met niemand anders te, als je mannen wat hij dan kan bedrop nie, ou pial Afrikaans wil dans. Nou, kijk ons bykie na dinge wat gebeur met verjaarsdag van mense wat al naam gemaakt het in die wereld rondom ons. Van hulle pie baie meer is ons, wel meeste van hulle eindelijk. Maar ja, kom ons gaan kyk na meneer John Morris. 41 jaar oud, jylle sal hem ken from The Nightmare Before Christmas. Hy het ook gespeel in Disney en Pixar, waar hy stemme gespeel het as Andy Davis in Three Story Stories. Dan verderop was het Yokozuna, as jylle WWF fan was die tyd, dan sê jylle hom natuurlijk onthou. Ons kyk ook na niemand anders as Charlie Adler, en nou as jy een fan was van Cow and Chicken, Cow and Chicken was groot in ons era, hy was cow, hy was een weird ding gewees op nou dime. Dan het ons Ian McNeese, het eers begin namaak vir homself in The Edge of Darkness, maar hy het gespeel in Ace Ventura When Nature Calls Around the World in 80 Days, hy het ook gespeel in Doc Martin, en ook in Stuart Little, ja, Stuart Little, want hy nog die klein meis het ons allemaal mal gemaakt het, maar ja. Dan gaan ons verder die lijst op, een paar kokkedore wat kop uitsteek, maar kom ons eindig met hierdie ene, een multi-instrumenteel speler, sanger van The Police. Hy is natuurlijk bekend vir Don't Stand So Close To Me, A Message In A Bottle. Hy het ook een groot naam vir homself gemaakt met The Dream Of The Blue Turtles in 1985 en dan 10 albums oor 2 dekades. En dit natuurlijk is die man wat hulle sê, is Sting. Crazy, ne? Crazy. So Sting, wat natuurlijk een baie groot Brit is, maar meneer Sting homself het baie treffers gehad, en hy is geken en gedoop as Gordon Matthew Thomas Sumner. As jylle nie geweet het, die meneer Sting, Gordon Matthew Thomas Sumner. Weird, doesn't fit the whole Sting vibe vir my nie.
1: Lekker familie na weer vir die netbank Daily Best Melkfeest, Saterdag die 10e en Sondag die 11e oktober by die Gamblers Berry Hotel. Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot 'n kaas en yoghurtmaak kursus, 'n melktaart eetkompetisie. Die kinders gaan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Now Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbou areas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons. Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
5: Hallo, ek is Franja du Plessis en jy is ingeskakel by Luister FM, jou lekker luisterstasie.

En dan zien we op mijn plaats zit dan een jongen, absoluut fantastisch. Die man kan kantigal van Blum, drumse drumse, voor die zon. En ik hoop je mag voor die zon vandaag. En wees niet happy met wat jij doet, man. Maar het is nu tijd voor nog een verjaarsdagboodschap. En morgen ga ik je hi. Wel eens mijn broer Jannie Dowling zeggen. Geluk met zijn 50ste huwelijksherdenking vandaag. En baie geluk met zijn verjaarsdagmorgen van zijn broer Koos Dowling. En met vrije auntie ook geluk zeggen. Want hij is met je broer opgeskeep zit. So dit is een two-way streak vandaag, man. Maar ons maak het lekker. Ons smile all the way to the bank. So ja, dat is dan weer tijd voor ons om oor te bewegen na ons nieuwsfronter toe. Hier zo op die lekkere luisterstasie. Ons vrouw van Frans Prins. Hij sê, jij onthou nie. Wel, ek onthou meeste van die tijd nie. Maar kom ons trek op die air.

18 Till I Die. Ik dacht gezegd is mijn begrafenis zang. Die 18 Till I Die. Wel aardig gezegd onderrustig. En Rikke Snel sê, jy roer mijn koffie met Cremora daarin. Jy het sê geskanker bij die lekker luisterstasie, dames en heren. Het is lekker om samen met jullie te kijken op die Grootbeck Breakfast. Ek is hier nog voor omtrent een uur voor ek jullie groet. Maar die vrijdag vibes, dus gaan die trek. Ek sien ons nog verjaarsdag boodskapies wat hier kom. Stuur hulle met liefde dier, as en belief. En ons maak het vir julle lekker. Nou natuurlijk, dames en heren, as julle daar is en julle kry so hier en daar een breek op luister, FM ons vooral nederig om verskoning, dit is buiten ons beheer. Maar hulle is sterk bezig om daaraan te werk as die suppliers kant af. So ons geloof ons is daarom binnenkort weer 100% sha-na-na. Maar op die noot is het amper tijd vir julle verjaarsdag. So stuur het vir ons dier 082-333-667. En dan werkers om dier, het jy geweet neem. En vandag, wat een van die coolste goeders is onder die son. Op hierdie dag in 1950, die klein strookies print vir die eerste keer verskyn. Sy naam was Peanuts, Charlie Brown, Snoopy, kan jy het glo, ne? Kan jy dit oor vertel, ou Bill? Come on, man, het is absoluut crazy om te weet, so lang is dit al deel van ons levens. En ons het eers geweet die. Het is vir my super cool, man. Het is vir my super cool. Lekker ou Snoops. Lekker ou Snoops. 1950, oh buddy. Op elke keer I imagine, man. Gaan bykie terug in tyd. Maar net soos het terug gaan in tyd met hierdie song Back by a Nature met Butterfly. Baie groot song gewees hierdie in 'n hele paar jaar terug. Maar joh, man, hierdie song het geloop soos stroop. Hierdie is Back by Nature, BBN. En let's see the Butterfly.

Toen ik scrolde hier mijn voor. Ik wil tik, hoe gaat het? Maar mijn trots, stop mij. Stuur mij net te teken, maak mijzelf voor op lucht. Ik wacht voor jou naam. Stuur mij net de WhatsApp, ik mis jou.

0: zie je mijn hoop, maar ik broek. En ik saai voor jou gebeden in die voetspoor van een boer.
1: Ons het vir jou vrouwenboks gestuur saam met saai. Vol seepies en lekker ryk goed. Daar's ook een stringtje perels daar vir haar. Natuurlijk is die balen voer vir jou. En ook in die brief, my broer.

Lekker is hartelike goeiemôre op Vrydag die 2 Oktober 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wereldwijd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, solo gevlieg vanoggend op die Grootberg Breakfast. Vang hulle weer maandag. Selle tyd, selle plek daar op die Grootberg Breakfast. Hier is die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Daar die woord van die Here uit by 9:30, wat maak nuus? En dan ook jou boodskappe 20 voor 10 local is lekker, het jou ooit feest die eerste uur voorbij. So ouder gewoonte, kom ons gaan groot, ons gaan huis die good morning, goeiemorgen, Big Mountain, baby I love your way.

Ek luister wel na die lekker kuier muziek, maar dis nie die type muziek wat ek sing nie, vertel Corlia. Vir haar moet die liedjie meer doen as om net lekker te klink. Dit moet iets in haar wakker maak en ek kan net sê, definitief, ek is precies die selle. Hier is Corlia Botha Trapper.

Sermon met stok en hoed en koffiekan. Toe begin een lang gesprek tot heel wat later.

Dan was hy die klanke van Jay en Leonie, my met vir liefde. Niet voor het Leone Lewis met Bleeding Love, een speciale versoekie van Elmy vir haar man Johan, met hulle 44ste huwelikse herdenking. Baie, baie geluk weer eens aan hulle twee. Ek weet somme dat hulle nog vele jare gelukkig saam gaan wees. Nou vrienden, jarenlange traditie van 37 jaar word van 2 tot 4 Oktober voortgesit

Dispatch maximum van 17 met 80% reën. Queenstown staan op 20 met 80% reën. Port St. John's 23 met 30% reën. Port Elizabeth 17 met 80% reën. Port Alfred, een maximum van 19 met 60% reën. Mtata 22 met 80% reën. Gramstad staan op 18 met 60% reën. Graafrenet 17 met 80% reën. Fort Beaufort 18 met 80% reën. Oos-London 22 met 60% reën. Cranbrook staan op 17 met 80% reën. Bishu 20 met 80% reën. Aliwal Noord, een maximum van 21 en Jeffreys Bay staan op 18 met 70% reën. Jou weer word vriendelijk verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

De klanken van Sturgeon met een wereld vol biljoenen. Net word het Armando Hofmeyer met zijn gaan typen. Maar Ryan Bok van Blerk sê vir ons, dis raak. Tijd zo 16 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom op die vrijdag die 2 oktober. Ons saai rechtstreeks uit vanaf die Gam 1000 hier by die Ferry Hotel. En ons het hier die visvangcompetitie die heel naweek aan die gang. Luister FM saai rechtstreeks uit tot so 3 uur vanmiddag. Kom maak het draai. Ek het nou juist een boodskap hier in die lekker luister lorry ontvang. Hallo Etienne. Vir Lizanne en Kelvin Stolz, stuwe lyne daar by die Gam 1000. Bring hulle huis toe. En net so sterk aan al die manne in die bote wat vandag natuurlik hengel en wil verjaag vir die groot prijs van 15.000 rand. Ek sal vir jou dit sê, ek sien die manne waai daar. Haza, julle sterkte manne. As ek nou self een boekie gehad het, dat ek nou self een lijntjie in die water gegooi. Ek het gevra of ek een jy die lorry uit kan gooi. Dat het my gesê, ek mag nie, is nie deel van die reels nie, jy moet in een boot wees. So dis uit vir my, maar ek is definitief volgende jaar terug met die Gam 1000.

Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

Die klanken van Fat Man en hy sê vir ons, hy hengel by die huis. En net voor het prop met, die job moet loop en Brennan Piper geef ons die rooi vlag. Tijd so 25 minuten voor, 3 goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Op die naweek af, skop ek is Etienne, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ons is hier by die Gam 1000 vis van competitie of hengel competitie. Hier by die Gamtoos Ferry Hotel. Het gaan jolig hier so, die manne is in die water. En ons wacht vir hy groot is wat hulle moet uitbring. Vriende, Eleconnect is een betrouwbare verskaffer van elektrische oplossings wat hooggehalte, betrouwbare en innoverende stelsels lever vir residentiële, commerciële, industriële en hernieuwbare energieprojekte. Ons specialiseer in elektrische installaties en instandhouding, sonkracht en omsetterstelsels. CCTV en sekuriteitsoplossings, toegangsbeheer, foutopsporing, inspeksies en sertifikate van nakoming. Volledige elektriese oplossings, kontak hulle by 072-900-3564. Jou elektriese verbinding en trotse borg van die Gam 1000.

0: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
1: Lekker, my vis gehad, man. Lekker met die ietsie.

0: zijn leeg gaat. Maasbak gaat hier op vers gaan. Hé hey, papi. Mijn vrouw zei ak ze leeg gaat. Maasbak gaat hier op vers gaat.
1: Trek hem in, trek hem in. Kap, kap, kap, kap.
2: Hey!
3: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

It's Nathan FM. Big Nick Simon, you're good luck. Any younger would I lie to you? Irene Louise van Wyk, stout for Jean Belcher. Sing ons is Macarson and I, Astronomia. Weistone en Tony Iggy, of soos baie mense om noem, The Coffin Song. Tijd vir my om te sê, tot ziens hier met een lieflike aand en een fantastische navi

staan jij voor mij. En die oestheid van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die ieren wat ons aankrijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoend.

0: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Juanita Duplessis met Mengelmoes Skardu. Met Boer Adriana Nel met Timbuktu. Skoon is ek van kwart voor 8 uur by die vrijdag aan die heel eerste een vir Oktober maand 2026 en ek hoop het gaan goed met julle. As jy nog enige versoeke het, jylle weet wat die luister FM WhatsApp lijn nommer is.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: By Eastern Cape Caravan, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstap hee. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravan, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
2: 041-581-5363.

vastelande, selfs 'n eiland hier en daar. Mense op my pad het ek voor baie lief geraak. Om elke hoek en draai. Ek het my hart verloor in die Vrystaat, ook in Mosselbaai. Op haar strand het ek verlang, ek het jou gaan soek daar.

tanker, det was nat daar jaar. Het jij mijn hart kom stil, met jouw glimlach staan je daar. Oeh, onthou jij daar die dag. Je is mijn zijde kruis als ik verdwaal, als ik mijn richting verloor. Je is mijn hand in die donker, je is die stem wat ik wil hoor. Oeh.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

van ons soek mos iets op ons horizon. Alles dit ietsie kleins, iets wat nog moet.